0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. En ook vandaag hebben we natuurlijk een hele leuke ochtendshow. Met een bijzondere prijs die je aan het eind van de week kan winnen. Dat heeft alles te maken met het ticketalarm. Dus ik zou zeggen, hou je oren goed open. Ja, ja, want het komt minimaal twee keer voorbij vandaag in de ochtendshow. Dat natuurlijk. En wat we vandaag nog meer gaan doen, ja, zijn natuurlijk de vaste onderdelen. Platenkast, ontbijttip en terug van weg geweest, het naar schoolalarm. Ja, want de eerste vakanties zijn inmiddels alweer voorbij. Dus dat betekent het naar schoolalarm. Ja, kan er niks aan doen. Maar weet je, aan de andere kant is het misschien juist ook maar fijn dat we dat doen op Hallo Kids Radio. Want dan weet je zeker dat je straks op tijd naar school gaat. Dus dat allemaal straks. Eerst maar eens even iedereen gaan wakker maken. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Bamboo Bill.

0: Je zou het niet zeggen, maar ook top 40 muziek hoor je af en toe voorbij komen op Hallo Kids Radio. Want we vinden het leuk om een leuke mix te maken van kinderliedjes, wat dacht je van attractieparkliedjes, liedjes uit films en dus ook liedjes uit de top 40.
1: Nou, je zegt het hartstikke goed. Ja.
0: En wat ik trouwens ben vergeten te vertellen, is dat we natuurlijk af en toe ook beweegliedjes hebben. Hè? Zoals deze. Belangrijk.
1: Ja, even uitrekken en strekken.
2: Het is lekker.

0: ezeltje, strakje.
1: Ja, want je denkt misschien wel, huh, wat gaan we nu doen dan? Nou, even ochtendgymnastieken in de ochtend, belangrijk. Doen we zo 2 minuutjes en dan ben je weer klaar voor de dag. Zometeen als die gong gaat, dan gaan we beginnen. Oké, let op, daar komt-ie. Boing. Oké. We gaan vandaag beginnen met rekje, strekje als eerste met onze benen. Daarom is het belangrijk dat je even gaat zitten. Ja, dat is misschien gek als je erover nadenkt, maar we gaan even zitten. En dan gaan we eerst even onze benen een beetje wiebelen. Dus het is belangrijk dat je niet de grond aanraakt met je benen. En dan gaan we daarna even onze benen helemaal omhoog. Ja, helemaal zo plat zo. En hou even vast. Dat brandt even. Doen we 6 of 7 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heel goed. Ja, en dan mag je ze weer naar beneden doen. Ja, dat voel je toch best wel. Ja. En dan gaan we nu even iets anders doen. Je blijft nog even zitten. Maar we gaan nu even als het ware helemaal naar beneden rollen. Dat je je tenen gaat aanraken. Dus dan zit je een beetje op een gekke manier. Maar dat gaan we wel even doen. Zo, ja.
2: Oh ja.
1: En dan weer langzaam omhoog. Ja, langzaam omhoog, ja. En dan doen we even ons helemaal uitrekken zo. Dus blijf gewoon nog even zitten. Helemaal uitrekken zo. En dan misschien als er een gaapje komt zo. Dat mag. Ja. Even rekken, ja. Even eerst de linkerkant rekken van je armen. Heel goed. Dan de andere kant op. Dan de rechterkant goed rekken. Ja, oké, en dan hebben we die ook weer gedaan. Dan is het nu de bedoeling dat we wel even gaan staan. Want we hebben nu alleen een beetje gerekt. Nu is het nog even tijd om even te gaan springen. Dat is ook belangrijk. Dus even een grote sprong, een hele grote sprong. 1, 2, 3. Hoppakee. Oké, doen we nog een keertje. 1, 2, 3. En hoppakee. Ja. En dan doen we nog even 1 keertje. Maar dan als we de grond aantikken en dan omhoog. Komt-ie. Hoppakee. Ja. Oké.
2: Ik voel het wel hoor.
1: Ja, dat zit er toch wel in die benen. Nou, even nog even 1 laatste schutsessie. Oké. En dan zijn we klaar. Voor vandaag in ieder geval, hè. Ik vond hem toch best goed gaan. Jij, Arnoud?
2: Ja, ik ook. Ik moet er even bij komen. Ik ga even zitten.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ik ben er.
2: Oh.
1: Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar... ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Ah, ik weet het. De brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal.
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout.
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen, tot een bos, in het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja.
5: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen, maar dat...

0: Dat was het tovenaarsduo Bertus en Jaapie op Hallo Kids Radio. En Arnoud, jij had hondennieuws, hoorde ik.
1: Ja, nou ja, er worden heel veel onderzoeken uitgevoerd.
0: Ah,
1: en af en toe denk je, waarom wordt het onderzocht? Sommige onderzoeken zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld om te ontdekken hoe doktoren ziektes kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld, of genezen. Dat is heel belangrijk. Soms denk je ook van, leuk om te weten, maar waarom wordt het onderzocht? Nou ja, ik denk dat deze een beetje in die categorie valt.
0: Aha.
1: Maar let op, er is onderzocht, dat hebben ze in Oostenrijk gedaan, dat honden zich blij voelen als je als baasje naar ze lacht.
0: Ja, oké. Okay. Maar even een stomme vraag. Maar jouw kat heeft dat bijvoorbeeld niet?
1: Nou, dat zeg je nu inderdaad. En ik heb wel het idee, zeg maar, dat waar katten op reageren als ik hem aankijk en ik ga knipperen met mijn ogen, dan knippert hij terug.
0: Oh,
1: dus
0: bijzonder.
1: Eigenlijk een beetje knipogen naar elkaar. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van, het is goed. Maar het lachen weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik moeten testen. Maar ze hebben dit in Oostenrijk getest met heel wat honden.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij lieten ze plaatjes aan de honden zien van mensen met verschillende emoties. Dus bijvoorbeeld iemand die heel erg huilt. Of
0: iemand die
1: erg boos is. Of heel erg iemand die lacht. Nou, dat was een hele grote scanmachine.
0: Oh.
1: En dan konden ze zien hoe de honden daarop reageren.
0: Aha.
1: En ze zagen dus dat bij foto's van mensen die lachen, dat in de hersenen een stukje van de honden dus een stukje actief werd, wat te maken heeft met een blij gevoel. En dat gebeurde alleen dus bij de lachende mensen.
0: Aha, maar dat maakte dus niet uit welk hondenras het was?
1: Nee. Oh. Allemaal verschillende honden door elkaar. En dat hebben ze dus echt kunnen meten in de hersenen van die honden.
0: Aha.
1: En dat gevoel is een beetje te vergelijken met wanneer een hond wat lekkers krijgt.
0: Oh ja.
1: Nou denk ik dat die hond natuurlijk heel slim is. Die denkt, als mijn baasje lacht, is hij vrolijk, heb ik meer kans op een snackje.
0: Ja, goed punt. Dat is op zich natuurlijk wel logisch. Ja, klopt.
1: Ja, dus ik denk dat dat ook een beetje de reden is. Dat ze dadelijk denken, ik wil eten. En mijn baasje lacht, daar word ik vrolijk van. We'll be right back.

0: Muziek van La Loes en zij ging helemaal terug naar de riddertijd. Nou, zo ver gaan we niet, maar we gaan wel een stukje terug in de tijd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want Arnoud, we zitten in de muzikale tijdreis als het ware eigenlijk, hè, met de platenkast.
2: Zeker, ja. We zoeken eigenlijk deze week liedjes waarvan de cover of het namaakliedje bekender is dan het originele nummer.
0: Aha. Oké.
2: Okay. Snap je hem nog een beetje?
0: Ja, ik vind hem wel moeilijk. Maar ik denk dat er best wel veel papa's en mama's wel ideeën hebben hiervoor.
2: Nou, we gaan luisteren zometeen naar Guus Meeuwis. Die had een nummer 1 hit in 2005 met het liedje Geef me je angst.
0: Dat is toch van hem?
2: Nee. Oh. Nee, daar gaan we al.
0: Ja, dat is
2: van
0: ik
2: Guus
0: niet.
2: Meeuwis, maar het is helemaal niet van Guus Meeuwis. Nee, daarvoor gaan we terug naar André Hazes. Want André Hazes die zong dit liedje in 1983 al.
0: Oh.
2: Nou, dat is natuurlijk veel lang geleden. En Guus zong dat in 2005 op de uitvaart, op de begrafenis van André Hazes. En toen werd dat een hit.
0: Oh.
2: Maar heel veel mensen denken nu dat het liedje van Guus Meeuwis is. Dus nee, het was van André Hazes. Ook niet helemaal waar, want André Hazes had het weer gepikt van een Duitser. Een jaar daarvoor nog weer, in 1982. Want het liedje werd geschreven door, ja, die meneer kennen we wel, Udo Jürgens. En toen heette het liedje Gib mir deine Angst.
0: Ja, maar nou, oké. Okay, dus nu voor even voor de duidelijkheid voor iedereen. Wie was dan degene die toch bij vlag en wimpel de allerbeste heeft gemaakt?
2: Ja, de laatste, dat is dus Guus Meeuwis. Tenminste, de beste, dat ga ik niet zeggen, maar in ieder geval de bekendste.
0: Ah ja, zo. Ja, oké. Okay, ja. Dus.
2: Nou, die gaan we dus nu aanzetten. Dit is Guus Meeuwis op Hallo Kids Radio.

De zomer van Oyalele, een leuk liedje van K3. Die hoorde je net op de radio. En natuurlijk hoor je nog veel meer leuke dingen op de radio. Waaronder muziek en ook deze week weer een ticketalarm. Deze week maak je namelijk kans voor tickets voor een heel bijzondere plek. Namelijk Dolfinarium. Dus ben je hartstikke fan van bijvoorbeeld zeehonden of dolfijnen of allerlei andere dieren die in het water leven. Zorg dan dat je deze week extra goed oplet. Want het ticketalarm kan straks weer voorbij komen. En komende vrijdag dan gaan we iemand bellen.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
5: Aha!
3: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 18 augustus 2026. Mayoni is ondertussen even wat dingetjes aan het inpakken. Want we hebben weer een drukke dag voor de boeg. Wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Maar gisteren, toen waren wij in Haarlem. Vlak na de ochtendshow om samen met de minister van Verkeer, dat is Vincent Karremans, en Veilig Verkeer Nederland het seizoen te openen, het schoolseizoen. Ja, onze scholen zijn weer begonnen. En nou, dat was wel bijzonder. En Mayoni heeft daar een quiz gespeeld met de minister, met de kinderen daar op school. En dat ging natuurlijk over verkeersveiligheid. Of je bijvoorbeeld zelf lopend of fietsen naar school gaat, of met de auto wordt afgezet. En of je bijvoorbeeld de telefoon gebruikt tijdens het fietsen. Want dat mag natuurlijk helemaal niet. Nou ja, daar hoor je straks wat dingetjes over. En nog veel meer.

0: leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar!

0: Jul en Julia en de vlucht naar het verleden. Ze wonen natuurlijk in Julianatoren en daar heb je ook Cas de Ranger.
1: Goedemorgen kids, hier Cas de Ranger. Ja. En je luistert naar de ochtendshow.
0: Met Arnoud en Mayoni. Ja, dat had er nog achteraan gemoeten. Nee, ja, hartstikke leuk natuurlijk, Julianatoren. Maar deze week hebben wij het ticketalarm. En dat is voor een heel ander park. Ligt wel een beetje in de buurt ongeveer, een beetje in het midden van het land. Namelijk tickets voor het Dolfinarium in Harderwijk. Waar deze week een hele nieuwe attractie opengaat. Atlantis, de grootste indoor speeltuin, ja, zo noem ik het maar eventjes, in Harderwijk dus. En dat heeft van alles te maken met water, jazeker. En weet je wat nou het leuke is? Wij gaan vandaag, Arnoud en Mayoni, wij gaan dat Atlantis vandaag officieel openen met de directeur van het Dolfinarium.

Dit is de ochtendshow met Arnoud en Marjoni, die nu even aan het inpakken is. Want wij moeten zometeen, ik heb het net verteld, naar Dolfinarium in Harderwijk. Om daar een nieuwe attractie te openen, namelijk Atlantis. Nou, spannend. Dat hoor je vandaag en morgen hoe dat zit. En als je nog vakantie hebt, als je nog in het midden of in het zuiden van het land woont, dan kun je daar dus gewoon naartoe. Dus bij deze de uitnodiging. Het ticketalarm hoor je trouwens ook. En dat gaat dus ook over datzelfde Dolfinarium. En daarmee kun je sowieso tickets winnen. En dan kun je ook zeggen, nou, ik ga in het weekend of ik ga volgende week. Of misschien in de herfstvakantie. Kijk maar eventjes. Verzoekjes heb ik binnengekregen. Eentje van Julia. En Julia wil heel graag het Koningsspelenliedje horen van dit jaar. Namelijk de Ola Ole Ole. Nou, daar worden we vrolijk van.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: elke dag rond 7:30, dan zingen wij voor de jarigen in Nederland. Vooral voor de jarige kinderen, maar ook voor huisdieren, voor opa's, oma's, papa's, mama's. Dus eigenlijk voor iedereen. Ja, dat is wel een beetje het verhaal natuurlijk, hè?
1: Volgens mij is er hier
0: iemand jarig. Ja, dat zeg ik toch. Nou, er staat trouwens niemand bij ons op de kalender. Ja, dat is een beetje, nou ja, wat verjaardagen betreft ook komkommertijd. Maar stel nou voor dat je echt jarig bent vandaag, dan gaan we natuurlijk voor jou zingen. En dan mag je me nog even een berichtje sturen. Want nou, misschien kunnen we zo snel even bellen als je nog vakantie hebt. Bekende mensen, die zijn er ook jarig. Wat dacht je van Christian Slater? Nou, dus een acteur, die kennen de papa's en mama's misschien wel. En die is vandaag, moet ik even spieken, die is vandaag 57 jaar geworden. En Edward Norton, ook een Amerikaanse acteur, ook vandaag 57 geworden. Nou, die kennen de papa's en mama's zeker wel. Maar stel nou voor dat er iemand dus bij jou jarig is. Misschien wel jijzelf, of je zusje, of je broertje, of een tante, of een oom, of een huisdier. Dan gaan wij zingen met dit liedje natuurlijk. Het enige echte verjaardagsliedje voor de mooiste dag van het jaar. Let's go!

0: Stok.
1: Ja, zometeen dus de platenkast met deze week namaakliedjes. Dat betekent liedjes die niet van diegene zelf zijn, maar die dus zijn nagemaakt. En dat...
2: Het namaakalarm. Nagemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, dat klinkt dus zo, het namaakalarm. En dan denk je dus eigenlijk van, oh, dat is van die artiest. Maar dan blijkt het dus een veel ouder liedje te zijn meestal. Nou, welke dat is, zometeen om 7:45. Dat hoor je zo.

0: Job en TikTok hoor je bij Hallo Kids Radio in de ochtend. En ik zit een beetje tijd te rekken, want ik was even een plaatje aan het zoeken. Maar
1: de platenkast van Arnoud.
0: Ja, ik heb hem inmiddels gevonden. We hebben deze week namaakliedjes, dus liedjes van een andere artiest. En ik heb nu een heel vrolijk liedje uitgezocht uit 2007. Van de Baseballs. Ja, de baseball is een sport. Deze band komt uit Duitsland en die staat bekend om hele vrolijke versies van bekende liedjes. Ja. We gaan luisteren naar het liedje Umbrella. Dat betekent paraplu. En het liedje is eigenlijk van Rihanna uit The Zeros. Ja, dat is een beetje een R&B-nummer. Dus, Umbrella. Ik ga het niet nazingen ook. Een rustig liedje. En dat is dus het origineel. Maar wat ik nu ga laten horen is dus het namaakliedje. Maar wel heel vrolijk. Heel anders ook. En ook dit werd een hele grote hit. En volgens mij vond Rihanna het ook wel leuk. Nou, we gaan luisteren uit de platenkast naar de Baseballs. Dit is Umbrella op Hallo Kids Radio. MUZIEK

Volgens mij hoor ik het ticketalarm. Ja, voor Dolfinarium. En het leuke is dat Marjone en ik straks na de show direct doorgaan naar het Dolfinarium in Harderwijk om daar de nieuwe attractie Atlantis te openen. Nou, wij kunnen even verslag doen. We kunnen even rondkijken hoe het is. Maar ik denk te gek. Dus je kunt tickets winnen. Was je nou te laat? Heb je het niet gehoord? De hele dag door hoor je nog het ticketalarm voor het Dolfinarium dus. Nou, dan gaan we door naar een nieuw liedje van Emma Heesters. En die werd al getipt aan ons om daar misschien volgende week wel de nieuwe superhit van te maken. Dit liedje, Hartebreker.

0: Klik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Hey, hallo. Een hartelijk goedemorgen. Dinsdagochtend. 18 augustus 2026, voor sommigen dus alweer schooldag. Sterker nog, als je in het noorden woont, dan heb je de eerste er alweer op zitten. Dan hoop ik dat het allemaal goed is gegaan. Maar voor de rest, als je in het midden of het zuiden woont, dan heb je lekker nog even vakantie. Ik was even aan het kijken wat voor dagen van de week eraan komen. Wat hebben we nou? Gisteren hadden we natuurlijk de Zwarte Kattendag. Donderdag, nou dat is een heel ander dier, dat is de dag van de mug. Oké. En wat hebben we dan nog meer? Nog meer dagen van dieren. Want morgen is het woensdag, 19 augustus. En dan is het de dag van de orang-oetang, maar ook de dag van de honingbij. Nou, dan kunnen we gewoon zeggen, het is de week van de dieren. Wat leuk zeg. Dit is Hallo Kids Radio met liedjes voor het naar school gaan zometeen. Of gewoon lekker net terwijl je wakker wordt. Hey, dit is de... Ja, het is een beetje een rare week, vind je ook niet? Sommigen naar school, sommigen niet.
3: Met

0: Oké. Het is er tijd voor. Kwart over acht. Rond kwart over acht. En dan is het meestal tijd voor het naar schoolalarm. Nou ja, deze week dus het noorden weer naar school. Zuiden, midden niet. Vingers in de oren zou ik zeggen. Want we gaan aftellen voor iedereen die in het noorden woont. En dat is bijvoorbeeld als je in Friesland woont. Groningen. Drenthe. Overijssel weet ik eigenlijk niet zeker. Dat is denk ik ook het noorden. Nou, dan moeten we wel even checken. Flevoland en ja, Noord-Holland dus, zei ik al. Nou, voor iedereen die naar school gaat, ik zet hem aan. Klik.
1: Zo, ja, we zijn luid en duidelijk te verstaan. Ik ga je naar school sturen. Doe je best, hè. Tweede dag alweer. Daar gaat hij. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Met vooral veel Arnoud, want Mayoni zat in te pakken. En ik kreeg net een vraagje van Maurice en die vroeg, wat gaan jullie doen vandaag? Nou, wij gaan straks als een speer na de ochtendshow gaan we naar Harderwijk. Want daar heb je het Dolfinarium. En daar wordt vandaag de nieuwste attractie geopend, Atlantis. En wij zijn erbij. Wij gaan hem openen samen met de directeur van het Dolfinarium. En hoe dat allemaal gaat, dat hoor je dan morgen in de show. Ik heb daar nu al heel veel zin in. Dus mocht je nou vandaag die kant uit gaan, dan ga je ons zien.

Ja, niet elke dag is alles hetzelfde natuurlijk. Hè? Niet qua liedjes, niet qua verhaaltjes. Nou ja, qua verhaaltjes wel, qua tijdstippen. Want elke dag rond 8:30, dan hoor je een verhaaltje van Sprookjesboom. Zometeen ook weer. Sprookjesboom die... hij staat niet letterlijk op de deur te kloppen, maar dat zeg je dan zo. Die gaat zometeen weer een verhaaltje vertellen. En het gaat over, zou ik het zeggen? Nee, het gaat over ezel vandaag. Nou, dat hoor je zometeen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee. Zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Mijn lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze, hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam. Tralala, ja, tralala, ja.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat gebeurt er?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Oh, waar wilt ge staan?
1: Oh, hier is een mooi plekje.
2: Maar dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo, ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jonge heer zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in je

Veilig rijden, drive safe. Miles Smith hoorde je bij de leukste zender speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio. Leuk berichtje van Ine. En Ine die werkt op een BSO. En die vraagt, hey, kunnen jullie niet een keertje langskomen? Want die heeft dus gezien dat we de zomertour hadden. Nou Ine, ik vind het een hartstikke leuk idee. Want we zijn nog, we hebben eigenlijk nog nooit een uitzending gemaakt vanaf een BSO. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Dus Ine, we gaan je na de uitzending even een berichtje sturen. Wie weet binnenkort het peutuurtje live vanaf de BSO. Dat is leuk.

tijd voor een nieuw liedje op Hallo Kids Radio. Doen we altijd rond 9:15. En ik heb hem stiekem al een keer gedraaid. Maar ja, hij wordt aangevraagd. En dat snap ik best. Want het is een heel vrolijk zomers liedje. Oké. De hittegolf is een beetje voorbij. Terwijl dit eigenlijk wel een liedje is met echt van die Latin sound. Die wil je horen als het heel warm is. Maar het is wel een leuk liedje. Dus ik ga hem gewoon nog een keer laten horen. De nieuwste van Emma Heesters. Dit is Hartebreker.

Zometeen tussen 9 en 10. Dan hoor je natuurlijk zoals altijd het peuteruurtje. En dat is... een liedje voor de allerkleinste. Ja, bijvoorbeeld voor de BSO's. Met Dirk Schelen, met Tonky en Jack, Juf Roos, Bomba. Wie hebben we nog meer? Even kijken. Lala Loes komt over. Nou goed, het zijn er echt genoeg. Ja, Jeroen Schipper met de banaan. Die gaan we straks draaien, dat weet ik zeker. Daarna de vertrouwde muziekmix van Hallo Kids Radio. Vanmiddag de vriendjes van Studio 100 tussen 3 en 4. En morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Met een verslag van hoe het is gelopen met de opening van Atlantis. Hopelijk tot morgen en nog een hele mooie dag.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinsten. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Een schaap is meestal wit, maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

0: Deze radio is geweldig. Ik luister elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga zo door.
1: Olleke, bolleke, rebus, olleke, olleke, bolleke, knol. Olleke,

0: zijn er. Zoek maar een mooi plekje voor de auto om te parkeren en stap maar lekker uit. Goed gedaan.
1: De leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Ticket alarm.
2: Yes.
1: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 220, 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus.
3: Ja.
2: Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders, waar je het beste in bent.
3: Ja.
1: Kijk,
3: ja.
1: In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja?
3: Ja.
2: Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
3: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter-decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem. Ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plashouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oh, dat zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè?
1: Oh.
2: Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
4: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur.
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
1: Dat kan, maar...
5: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee, is dat
2: dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
2: Oh.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blief?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten, alles bij je, dan kunnen we gaan rijden.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Vandaag is een bijzondere dag in Dolfinarium in Harderwijk, want er is iets nieuws geopend. En ik sta bij de directeur, meneer Alex. Wat is er vandaag geopend?
1: Nou, vandaag hebben we Atlantis geopend, de grote onderwaterspeeltuin in het Dolfinarium. En daar ben ik toch eigenlijk wel een beetje trots op dat het vandaag eindelijk zover is. Dus we zijn net 10 minuten open en er wordt al hard gespeeld, zoals we misschien wel horen op de achtergrond. Dus superleuk.
0: Ja, want het lintje werd net doorgeknipt. Ik zag heel veel kinderen al naar binnen rennen. Want jullie hebben eigenlijk wat dat betreft nog niet veel naar buiten gebracht, hè, over deze speeltuin.
1: Nee, het was even tot het laatst spannend, want alles moest natuurlijk wel goed zijn. Wanneer ben je dan klaar? Nou, en vandaag konden we dan ook echt voor het eerst echt naar buiten roepen van dat het vandaag dan gaat gebeuren. Dus dat is wel een verrassing voor de mensen die er waren. Dus extra leuk.
0: Ja, want deze binnenspeeltuin is hartstikke mooi. Tenminste, we kijken er nu naar. Maar ik hoorde net al van collega's dat het eigenlijk maar een klein stukje is waar we nu naar kijken. Hoe groot is die binnenspeeltuin?
1: Ja, we hebben twee grote zalen. En we staan nu inderdaad bij de ingang van zaal 1. Dus de bezoekers zien bijna de helft, denk ik. We hebben 1250 vierkante meter aan speeloppervlakte. 2000 vierkante meter aan speelobject. Nou ja, en er zit zelfs 6500 meter aan staal in. Dus het is echt een enorme indoorspeelhal.
0: Ja, volgens mij een hartstikke leuke plek om lekker te gaan spelen. Vooral vandaag als het zoveel regent. Want deze mooie speeltuin is gewoon elke dag geopend als het Dolfinarium ook open is, toch?
1: Ja, als het park geopend is, kan iedereen gratis naar de speeltuin toe. Dus we hebben wat dat betreft, ja, op deze regenachtige vakantiedag is het echt wel perfect, ja.
0: Dankjewel. Hebben jullie?

0: Visje. Onze speurneuzen Woezel en Pip gaan vandaag op snuffeltocht. Ze hopen natuurlijk weer iets lekkers of iets spannends te vinden in de tovertuin.
1: Wat ruikt snor toch lekker, hè, Pip?
2: Ja, zo ruik ik het liefst de hele dag. Lekker naar sloot met van die groene balletjes erin.
1: Pip, kom snel kijken. Wat is dat nou?
2: Er glimt in het water. Oh, wat is er mooi.
1: Dag, visje. Pip en ik willen heel graag met je spelen. Kom je met ons mee? Wij wonen in de tovertuin. Daar hebben we een hondenhok met allemaal speelgoed. En heel veel vriendjes.
3: Miauw. Oh, wat hebben jullie daar?
1: Oh, kijk weer, Poes. Dit is Visje, ons nieuwe vriendje.
3: Leuk, hè? Miauw. Oeh, wat een lekker.
2: Oeps, ik bedoel mooi visje, zeg.
3: Nee, Puurpoes, niet doen hoor. Zo schrikt Visje nog. Laten we haar gewoon nog maar een rondje laten zwemmen. Doe maar, Visje. Kijk, Visje, daar is de wijze varen. En dat daar verderop, dat zijn de tulpjes. Die zingen de hele dag.
1: En dat is Frans Buren.
4: Oh, maar wat hebben jullie daar?
1: We hebben iets heel moois gevonden.
3: En ze is van goud.
1: Hij komt bij ons spelen. Leuk, hè?
4: Dat is inderdaad een mooi visje. Maar is dat kommetje niet veel te klein?
3: Nee, hoor. Visje vindt het heel leuk bij ons. We laten hem de hele tovertuin zien.
1: Kijk, dit is ons hok. En daar ligt mijn zwaard.
5: Kijk. Dit zijn mijn kleurtjes en dit is mijn prinsessenkroon.
6: Woezel, Pip, eten.
3: Oh, nou, we gaan eten, Visje. Straks komen wij weer terug en dan gaan we verder spelen.
4: Zeg, hebben jullie dat visje nou nog steeds? Jullie moeten hem terugbrengen naar de vijver.
5: Maken we een leuk kantje. Iedereen wil met vissen spelen.
1: Buurpoes vond hem ook allemaal aardig.
4: Nou, ik denk niet dat Buurpoes met visje wil spelen, jongens. Poezen eten graag visjes. Dat is niet zo gek, hoor. Net zoals honden bordjes heel lekker vinden, vinden poezen visjes lekker.
1: Visje, we zijn er weer.
3: Oh nee, waar is visje nou?
1: Pip, denk je dat Buurpoes misschien...
3: Oh nee,
1: Poezel, kom. Weg, Buurpoes, dat visje is niet van jou.
3: Puh, ook niet van jullie, hoor. Visje is van niemand.
1: Pip, ik geloof dat visje het niet zo leuk vindt om bij ons te spelen. Tante had gelijk.
3: Ja, arm visje. Zullen we haar terugbrengen naar de vijver dan? Kijk, Woezel, zo is ze veel mooier.
1: Ja, visje, en de volgende keer kan ik gewoon bij jou spelen, hoor.
7: Dat ging maar net goed met visje. Maar nu is ze weer vrij en blij. Woezel en Pip hebben nog uren bij de vijver gespeeld met hun nieuwe vriendje. En raden jullie eens wie er het beste kan zwemmen?

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskes!
2: Knikkel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie. Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker, lekker.
2: Wacht, blijf. Oh. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kun je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd, dat was goed?
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: dat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom. Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, kuko, kei en keu. Hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.
7: De schermtijd.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Mariette wil verder spelen. Kom Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: gelijk het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Hi, ik hou echt van jullie. Doei. Ga zo door, hè.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
2: En groetjes Vera.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf?

0: dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Hippehoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: 100. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
0: Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Ja, meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: vinden jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Ticket alarm.
2: Yes!
1: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio,

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei. Mwah.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op de grond.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het Tik het alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Zwaan Kleef aan. Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommer genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
1: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
0: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
3: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, ouwe man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
0: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
3: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
0: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
1: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
0: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude, grijze, hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
4: Oh nee, hè. Wie is een zwerver? Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
0: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
4: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
0: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
1: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Dommer kan ik toch niet sturen? Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bijl meegeef.
5: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
1: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
5: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
1: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik hier lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los!
4: Vastgeplakt! Nog zit je je hoofd!
5: Ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela, meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho, nou, pastoor. Dat past niet achter de vrouw nalopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
7: Zei die nou voor elkaar?

0: Dan liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten, en mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjan Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ika.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
4: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Franse poester.
1: In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
2: Tja, loop nog eens door, stom kind.
3: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
2: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
1: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
2: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
4: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
3: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
2: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
3: Spijt me, moeder.
5: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
6: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
1: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
7: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
8: Christopher, we hadden het net over je.
9: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
7: Weer een dansfeest met al die suffe dames.
8: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
7: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
8: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje met wat familie.
7: En?
8: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Maar wat kan dat voor kwaad?
7: Maar ik wil het niet.
9: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
7: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
8: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
7: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
1: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
8: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
1: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stiefmoeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
3: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
1: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
10: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
5: Ik ben dol op berichten van het paleis!
2: Mond dicht, schatje, en luisteren.
10: Zijn koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
2: Joehoe, meisjes. Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
6: Vrouw! Ik mag met de prinsje trouwen.
5: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
1: De twee zusjes waren dol enthousiast.
3: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
2: Verliefd op jou? Het idee.
1: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
3: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
4: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
3: Nee, jouw neus verdient een medaille.
4: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
3: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
4: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
3: En dan die vreselijke lompe poten van je!
4: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
5: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
4: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Meisje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je petemoei.
2: Mijn petemoei? U bent mijn petemoei? Echt petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wil naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee, niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zowaar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen dansten Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
5: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12 uur. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liet de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
7: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
8: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
7: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
8: En wie is zij dan?
7: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
8: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
5: Mag dat?
8: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
8: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
5: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel. Want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: meisje. Niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies.
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Zion.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: lekker hapje.
1: Jullie. Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag
4: vanaf 6 uur naar

0: Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hé, hey, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.